blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele slachtoffers, dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

André Kooistra en jij bent vandaag, ik zeg goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn alweer 15 augustus. Ik zeg welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de zaterdag editie, hè, want daar luister je naar. Ja, het is vandaag onze lieve vrouw Hemelvaart. Het is een zeer hoge heilige dag. Een van de weersvooruitzichten is onheilspellend. Op ons lief vrouwkes Hemelvaart keert het weer zijn staart. Het weer van vandaag is bepalend voordat in de herfst die gaat komen. Is het weer vandaag uitgelezen, zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen. Zo staat er op de tegeltjes, hè. Ja, nou ja. We moeten er maar een klein beetje lering uit halen, hè? Wie zal dat zeggen? Ja, een leuk verhaal trouwens van een kat, hè? Een kat van een schipper is deze week in de haven van Antwerpen aan boord gegaan van het verkeerde binnenvaartschip. Zo zijn de kater en zijn Duitse eigenaar weer samen in Vlissingen gekomen. Dat schijnt Omroep Zeeland te berichten. Ja, de kat die sprong afgelopen dinsdag ongemerkt op een ander schip. De schip was aan het tanken. De kat dacht van, nou, ik ga even overstappen. Nou ja, de kapitein van het schip was onderweg naar Vlissingen en ontdekte de vierpotige passagier al zeer snel. Hij schakelde ook de Stichting Dierenwelzijn in Zeeland. En bij aankomst werd de chip van de kat uitgelezen en de eigenaar die werd uiteindelijk getraceerd, hè? Ja. Nou, de eigenaar was op dat moment alweer onderweg naar Duitsland. Nou ja, de schipper wilde naar Vlissingen varen om zijn kat op te halen. Maar er was geen plek om zijn schip aan te meren. Hij is daarom vanuit Hamburg naar Gent gegaan. En van daaruit reed hij met de auto naar Vlissingen. Ja, volgens Omroep Zeeland maakte het baasje het dier al een aantal keren kwijt. Zo gebeurde dat ook al een keer in Zwitserland, een keer in Duitsland en nog eens in België. Volgens mij moet de baasje eens een keer gaan nadenken van, wil die kat nog wel bij hem blijven, joh, als die kat zo vaak van boot naar boot gaat. Maar ja, het is natuurlijk wel ontroerend, hè, als je die beelden ziet, hè. Ja, zit hij in zo'n kooitje. En uiteindelijk dus weer gewoon herenigd met zijn oude eigenaar. Hè? Ja. Ja, een kat komt altijd alweer op zijn pootjes terecht.

from which no man can keep candy safe. We

Zo heel af en toe ook een liedje van Bruce Springsteen, hè, live. Want hij heeft toen een hele concertreeks gegeven door Europa heen op verschillende plekken. En de liedjes die hij allemaal gedaan heeft, die heeft hij ook weer op verschillende manieren gedaan. Hè. En af en toe hoor je dan weer een liedje uit die concertreeks voorbij komen. Dit was Bruce Springsteen met Candy's Room. Ja, hij speelde dat in Düsseldorf, hè. Ja, op 21 juni 2023 alweer. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag een zonnige periode. Er zijn ook wat wolkenvelden. Vooral in het westen en het noorden komt het tot een buitje. Lokaal is ook onweer niet uitgesloten. Vanmiddag dan breekt de zon geregeld door. Blijft op een lokale bui na droog. Het wordt 23 graden aan de kust tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Maar ja, door de hoge luchtvochtigheid is het voor het gevoel wat warmer. Ja, de noordenwind is matig. Morgen bijvoorbeeld verloopt het zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Bij een matige noordwestenwind, zo langzaam maar zeker, gaat de warme lucht de lage landen uit. Back to the 80s.

Het maakt niet uit hoe je het doet. Als je het maar doet, je hoort er normaal voorbij komen, hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, vanmorgen kreeg ik een leuk appje binnen van John Dee. Oftewel Cruze. Hij maakt nog steeds muziek. Hij is inmiddels 80 jaar. En hij had me een appje gestuurd. En hij vroeg of ik nog op dit nummer bereikbaar was. Ja. En hij zegt zo: hallo Erik, hoe gaat het na deze lange tijd? Ik ben ondertussen bijna 80. En ik promote nog steeds de EP Flashback die nog op Spotify staat. Mijn favoriete opname onder andere. Toen ondersteunde de band van Marcel Visser met een F. Ja, goed. John Dee, burgerlijke staat, Jan Derk Cruze. Ja, er staat op Spotify dus een heel album van deze John Dee. En ik heb daar één nummer van afgepakt en dat heet Dreaming.

Zet Tapas Nick. Flow with a flow bij Voor de Wekker Wakker en voor Ramse Jaffie. En we zullen doorgaan. En ook hadden we Justin Ripazza, de dagtopper van vandaag op deze zaterdag. Met de Whole Wide World. Ja, verder Bruce Springsteen heb je al gemist. Mocht je net de radio aanzetten, Buddy Holly. André Kooistra hebben we al gedraaid. En we begonnen met Sting met de Brand New Day. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest. Een kracht van 7,7. 5 personen zijn overleden, zo melden lokale autoriteiten. Het aantal kan nog oplopen. De autoriteiten hadden een tsunami-waarschuwing afgegeven. Maar die is nu weer ingetrokken. De beving vond rond 12 uur Nederlandse tijd middernacht plaats. Het epicentrum van de beving lag op 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Dat was ongeveer 10 kilometer diep. Ja, na de beving zijn er 2 naschokken geweest met een kracht van 6,1 en een kracht van 5,9. Ja, in het getroffen gebied waar de schokken van de aardbeving te voelen waren in Indonesië, wonen nou ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst, de USGS. Op meerdere plekken is ook schade gemeld. Stroomuitval is in bepaalde dorpen en steden. En de informatievoorziening is moeizaam. En de Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart werden gestolen uit een museum in het noorden van het land. Het gaat om 3 werken van meesters uit het postimpressionisme. De totale waarde van de teruggevonden schilderijen bedraagt 9 miljoen euro. Schilderijen werden in zo ongeveer rond de 22e en de 23e maart geroofd uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. 2 criminelen die gemaskerd waren, die braken toen via een raam het gebouw in en haalden de 3 schilderijen binnen 3 minuten van de muur. Ja, het gaat om een stilleven met kersen, het gaat om de vissen en het gaat om Odalisk op het terras van Matisse. Ja, het zijn mooie schilderijen als je van kunst houdt, maar ze zijn dus inmiddels alweer teruggevonden. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is zaterdag.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Rondé en Oh My God. Aan het begin van dit tweede uur voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag 15 augustus, mocht je net de radio aanzetten. Ja, we zijn al een uur bezig. Naar even het nieuws. Steden en hun inwoners die zuchten deze zomer onder de zinderende hitte. Veel gemeenten nemen extra maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen. Ja, tijdens hittegolven en de stad leefbaar te houden in een warmer klimaat. Ja. Zo zijn er ook in diverse steden in Nederland zijn hittecoördinators. Bijvoorbeeld een hittecoördinator in Amsterdam van de GGD. Die moet de tropische warmte deze dagen en deze zomer zo veilig mogelijk laten verlopen. Het is de drukste zomer van mijn carrière, zo zegt ze. Ja, waar men voorheen nog eens schamper op haar werk reageerde, heeft ze deze zomer niks meer uit te leggen dat hitte een serieus probleem is. Ja, ik had het er gisteren ook nog over. Het wordt steeds warmer en zo. En heel veel mensen die hebben natuurlijk airco, maar niet iedereen. Ik denk dat er een tijd komt dat als er bijvoorbeeld huizen gebouwd worden in Nederland, in de Langstraat, dan is dat gewoon standaard met airco. Dat kan niet anders, dat moet gewoon. In Amerika gebeurt het ook al, hè, omdat het daar ook al extreem warm is altijd. Ik denk dat in Nederland ook een grote omslag moet komen om de warmte, zeg maar, te lijf te gaan. Hè. Ja, hittecoördinators, ja, die heb je dan in bepaalde steden. Hè. Ik weet trouwens niet of die... Of er ook eentje in Den Haag is, of in Tilburg, of in Rotterdam. Maar in elk geval in Amsterdam hebben ze er wel eentje. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1816 in Mainz komt voor het eerst de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bijeen. Ik moet eigenlijk zeggen Mainz, ja, voor intimie. De commissie is ingesteld door het Congres van Wenen. Het doel is de vrije scheepvaart mogelijk te maken door de riviertollen af te schaffen. En de Amerikaan Hanschett krijgt patent op de tandartsstoel. Dat gebeurde in 1848. En Thomas Edison die schrijft een brief aan de telefoonmaatschappij in Pittsburgh dat mensen aan de telefoon het beste met elkaar met hallo kunnen begroeten. Daarmee zette hij zich af tegen de collega-uitvinder Alexander Graham Bell. Die wilde dat we ahoy tegen elkaar zouden zeggen via de telefoon. Ja, wat zeg je eigenlijk als je de telefoon opneemt? Zeg je dan hallo? Of zeg je dan ahoy? Nou, ik weet het niet. Meestal als ik opneem zeg ik hallo, goedemorgen. Bijvoorbeeld, dat zeg ik dan. Dus ja, toch wel weer die hallo, hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker, zaterdag 15 augustus. Doe onderweg, eerst Jimmy Cliff en Reggae Night.

beste zangers. Nummers van anderen. Doe, nummer van André Hazes, de basis. Hè? Ja. Hij gelooft in mij. Zo deed ze hem in 2009. Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Het is vandaag de Internationale Society for Animal Rights. Oftewel, het is vandaag de internationale dag van de dakloze dieren. Ja, dus als je een diertje rond ziet lopen. Niet altijd ervan uitgaan dat hij dakloos is. Hoor. Als je katten ziet lopen bijvoorbeeld. Oh, ik heb deze kat gezien. Al die berichtjes op internet, daar word je helemaal gek van. Van wie is deze kat? Ja, nee, katten die lopen nou eenmaal her en der overal rond. En die gaan dan 's avonds of in de middag of weet ik veel wat, wanneer ze er zin in hebben, gaan ze weer terug naar een baasje. Dus je kunt het wel elke keer op internet melden van wie is deze kat? Maar ja, dan word je toch knettergek, joh. De hele dag die berichten over die katten. Ja, ik weet het niet. Ik heb me ook maar even afgemeld van die nieuwsgroep. Want er komen zoveel katten in voorbij dat ik er eventjes toch de kattenziekte van kreeg. Maar goed, in elk geval vandaag is het dus de Internationale Dakloze Dierendag. Hè? Ja. Ja, en ook nieuws van Frankie Valli. Hij stopt niet met zingen. Hij is inmiddels 92 jaar. Ja, hij zegt, ik ga niet met pensioen. Ja, de broer van Frankie Valli, die had op internet neergezet. Hij heeft een geweldig leven gehad. Hij is een icoon, een levende legende. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht en trad 60 jaar op. En nu gaat hij met pensioen. Maar nee, zegt Frankie Valli, ik ga nog gewoon vrolijk door met zingen, ook al ben ik 92. Hè? Respect hoor, respect. Tupac is onderweg, maar eerst Frankie Valli. Hier is Can't Take My Eyes Off of You.

De back-to-back classic, Loonis hoorde je, I got five on it. Ja, vandaag een belangrijke dag. Premier Jette die spreekt vandaag bij de Nationale Indië-herdenking in Den Haag. En in Birmingham strijdt Lieke Klaver om een medaille tijdens die finale op de 400 meter tijdens het EK Atletiek. Ja, vandaag zon en wolken. Er is ook kans op een buitje, lokaal met wat onweer. Het kwik stijgt naar 23 graden in het noorden des lands tot 32 graden in het zuiden en zuidoosten. De komende dagen stroomt er minder warme lucht naar ons land. En in de nieuwe week neemt de kans op regen en buien toe.

de meeste mensen zijn al met vakantie. Maar mocht je met vakantie gaan, dan was dit de uitzwaaierd. Ja, Josh Baker en Qua Viva Summer Holiday uit 1988. Goed, even kijken naar het nieuws. Een Britse uitvaartondernemer heeft afgelopen vrijdag 20 jaar cel gekregen. Het bleek namelijk dat hij tientallen lichamen jarenlang had achtergehouden. Hij vertelde de families dat hun dierbaren waren gecremeerd. Maar de lichamen werden in een staat van ontbinding teruggevonden in zijn uitvaartcentrum. Tijdens de hoorzitting die een verslaggever volgde, werd duidelijk wat de politie aantrof. Zo werd een doodgeboren baby teruggevonden in een zak op de vloer en werd as in beschimmelde dozen bewaard. Ook vond de politie uitwerpselen en afval op de vloer. En tussen de familiefoto's die bij de overledene personen waren achtergelaten. Ook heeft de uitvaartondernemer geld gestolen dat was bedoeld voor de goede doelen. De uitvaartondernemer vertelde families dat hij de lichamen snel zou cremeren na de begrafenis en kreeg daarvoor zo'n €600, maar stak dat gewoon in zijn zak en gebruikte het niet om de lichamen te cremeren. In 2024 werden er 35 lichamen en meer dan 35 dozen vol as aangetroffen in het uitvaartcentrum. Ook had hij 200 families totaal €585.000 gestolen. Ja, van het geld ging hij op vakantie naar Amerika, naar Arizona. En bij zijn terugkomst kon hij in de boeien worden geslagen. Ja. Het is wat, hè? Jongens, jongens. Nog meer nieuws vandaag. Bij het Indisch Monument in Den Haag begint om 6:45 de nationale herdenking 15 augustus 1945. Die draait om het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En daarmee in het hele Koninkrijk de Nederlanden. En het is vandaag 5 jaar geleden dat de Taliban de macht heeft overgenomen in Afghanistan. Op de Dam in Amsterdam houden verschillende organisaties, waaronder de Dolle Mina's en Amnesty International, een solidariteitsactie voor de meisjes en de vrouwen in Afghanistan. En het WK hockeyen in Nederland en België gaat beginnen en Lieke Klaver die mikt op een medaille op de 400 meter. En voor de kust van Indonesië is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,7. En de gestolen schilderijen van Renoir, Cézanne en Matisse die zijn weer terecht. En de extreme droogte leidt tot natuurbranden in meerdere Europese landen. En dan nog even dit. Femke Broeders-Bol heeft afgelopen vrijdag bij het EK Atletiek in Birmingham op de 800 meter een bronzen medaille veroverd. Ja, Femke Broeders-Bol, van harte gefeliciteerd.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen er zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: Never Gonna Give You Up van Rick Astley. De aftrap van The Weeknd Show op deze zaterdag 15 augustus 2026. Wees welkom hier op Langstraat FM. De komende drie uur neem ik je mee terug met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met het komende half uur onderweg de Bee Gees, Billy Joel, Wim Sonneveld, The Rolling Stones en 24/7. En we trappen af met The King of Pop, Michael Jackson, met Black or White.
1: Jouw 70s, 80s en 90s hits. Dit is The Weeknd Show.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: De weekendshow Nederpophits met prachtige nostalgie van Wim Sonneveld met het dorp. Wist je dat in het jaar 1972 de allergrootste bioscoop het De Katvaller in première ging en de allereerste zakrekenmachine op zakformaat werd geïntroduceerd? Van het rustieke Dorfplein stappen we over naar 1984. Het jaar dat de vrolijke gele smiley op elk t-shirt te zien was en de Rolling Stones scoorden met Undercover of the Night.
2: Keep on the street, cause you're in danger.

give all I say.

0: Eurodance op zijn top met 24/7 en Slave to the Music. We zijn halverwege het eerste uur van de weekendshow. Tijd om te kijken of we droog oversteken vandaag. Hier is het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend is het een benauwde dag met een mix van wolken, zon en enkele buien. Waarbij vooral in het oosten en zuidoosten ook kans is op onweer. De hoge luchtvochtigheid maakt dat het broeierig warm aanvoelt. Met vandaag 28 tot 32 graden in het zuidoosten, 24 tot 27 graden van Zeeland naar Drenthe en een aangenamere 22 graden in het noorden en noordwesten. Er staat een meest matige tot aan zee, vrij krachtige noorden tot noordwestenwind. Morgen is de hitte in heel ons land voorbij, met maxima van 20 graden op de Wadden tot 24 of 25 graden in Limburg. Er is een mix van wolken en zon, waarbij er 's ochtends in het oosten en zuidoosten nog kans is op een lokale bui en aan het eind van de dag juist in het noordwesten op een lichte bui. Er waait een meest matige noordenwind. Overmorgen is het overwegend droog met een mix van wolken en zon en slechts een kleine kans op een bui bij temperaturen van 20 tot 24 graden.
2: De weekendshow op je radio!
3: Reinier Witbosbergen.

0: De final countdown van Europe hier bij de Weekend Show op Langstraat FM op deze zaterdagochtend 15 augustus. Met onderweg ILO en de tv-tune van toen. Nu eerst Beckman Turner en Overdrive. De Canadese rockformatie die in de jaren 70 furoren maakte met een aanstekelijke en stevige gitaarrock. Tijd voor een verrassende jazzy en ontspannen track waarmee de band in het voorjaar van 1976 een heel ander geluid liet horen. Beckman Turner en Overdrive met Looking Out for Number One.
1: Every

0: De TV-tune van toen met de Love Boat. Op het luxueuze cruiseschip Pacific Princess beleeft de passagiers en bemanning wekelijks romantische en komische avonturen op de oceaan. Kapitein Stubbing, Cruise Decatur, Julie, Dr. Bricker, Porsche, Gover en bandender Isaac stonden altijd klaar om de liefde een handje te helpen. De Amerikaanse comedyserie viel op door de enorme stoet aan bekende gastartiesten die voor charmante en hartverwarmende verhaallijnen zorgden. Met zijn aanstekelijke titelnummer van Jack Jones en zonnige decor werd de show een wereldwijd symbool voor ontspannen tv-amusement. In Nederland was de serie jarenlang een vaste waarde op tv. De kijkers liet wegdromen bij verre reizen en romantiek. Je hoort hem, de weekendshow TV-tune van toen. En wil je dit nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com. Weekend.

0: 1981, Money's van Visagy. En daarmee gaan we weer naar een nationaal product toe.
1: Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Dan zeg ik meiden popgroep Love met One More Little Kissie uit 1980. Het jaar waarin de wereld in de ban was van de spannende tv-vraag Who Shot GR in de serie Dallas. We sluiten het uur af in 1990, het jaar waarin de eerste stappen voor het Internet World Wide Web formeel werd gezet en Tears for Fears een indrukwekkende classic uitbracht. Hier is Woman in Chains.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële India-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Would Die For You van Prince. Hij bracht ons bij het tweede uur van de weekendshow op deze zaterdag 15 augustus hier bij Langstraat FM. Het komend half uur, waar we zo gaan kijken wie zijn wensen gaat uitkomen bij de 11-11 nummer 1 wens. Verder hebben we het vooruitzicht Rob de Nijs en CC en Music Factory. Met nu The Wonder Project. We gaan naar 1999 met King of My Castle.

0: 11:11 komt jouw wens uit.
1: 11:11, we gaan kijken wie zijn mensen vandaag uitkomt bij de 11:11 nummer 1 wens. Deze week gingen we terug naar week 33 van 1972, 1982 en 1992 met Hot Butter Popcorn, Young Lads en Prince Mo met Somebody Loves You Honey en Dr. Album met It's My Life. De wens komt vandaag uit voor Marietta Maasgozens, Erik van Poorten, Bart van der Heuvel, Luut van de Eertweg, Theo Jacobs, William Lohus, Henk van der Pluim, Petra Honing, Ger van Londen, Jeroen de Recht, Mark Wouters, Harry Bronk, Jan-Willem Siebelink, Wim Jansen, Sina Classics, Rina Aken, Angelique Kuipers, Huub de Mooi en Arnold Overhaard.
0: 11:11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

kwam die er echt uit als winnaar. June Lords en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey. Nummer 3 werd met 12% Hot Butter en Popcorn. En nummer 2 met 26% de zingende zwingende tandarts Dr. Album met It's My Life. Volgende week, week 34, dan van 1973, 1983 en 1993. De

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Prachtige melodie van Rob de Nijs met foto van vroeger uit 1980. Het jaar waarin de allereerste Post-it geeltje op de markt kwam en de legendarische film The Empire Strikes Back de bioscopen veroverde. Van de rustige luisterpop stappen we over naar 1990. Het jaar dat de bekende Game Boy de speelgoedwinkels overnam en Freedom Williams de dansvloeren liet vollopen met Gonna Make You Sweat.

0: Franse energie van CZM Music Factory met Freedom Williams. We zijn precies op de helft van het tweede uur van The Weekend Show. Tijd om te kijken hoe het weer op dit moment voor staat. Hier is het actuele Weekend Show.
1: Weeroverzicht. Vanochtend starten we broeierig warm. Vandaag krijgen we te maken met een mengelmoes van wolken, zon en een paar buien. Met in het oosten en zuidoosten kans op een klap onweer. Het kwik loopt uiteen van 22 graden in het noordwesten tot een klamme 28 tot 32 graden in het zuidoosten. Een noorden tot noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. Morgen is de hitte overal definitief verdreven en wordt het nog hooguit 20 graden in het Waddengebied tot 25 graden in Limburg. Naast zonnige momenten en wolkenvelden kan er in de ochtend in het zuidoosten en later op de dag in het noordwesten een lichte bui vallen bij een matige noordenwind. Maandag laat een rustig weerbeeld zien met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.

Amy Stewart hier bij Langstraat FM op 106.8 en 105.7 in de gemeente Zwalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden. Met onderweg het komend half uur de Motels, Ali Osram, Volko, Solo Simon en Blondie. Met nu uit 77 Smokey en Layback in the Arms of Someone.

0: sfeervolle klanken van de Motels met Suddenly Last Summer uit 1983. Het jaar waarin de allereerste Swatch horloges op de markt kwamen. En het bekende computerspel Mario Bros. Voor het eerst in de arcadehallen verschijnt. Tijd voor een flinke dosis humor op de radio. Zitten jullie er klaar voor? Hier is...
1: Ali Sharam.
2: Ja, hallo meneer. Praat met Ali Sharam met Arnhem.
1: Goedendag.
2: Hallo, ik heb gezien dat u heeft staan advertentie van die loopgroep.
1: Ja.
2: Ik vind het mooi, ik wil graag hebben. Maar ik wil eens even precies weten wat die precies is dan, hè?
1: Die vijf personen.
2: Ja, wie zijn dat?
1: Daar stel verschillende landen voor, hè?
2: Verschillende landen, welke landen is die dan?
1: De ene is de Eskimo.
2: Eskimo? Dat is die waar je heel koud, hè?
1: Ja.
2: Die van die Noordpool.
1: Juist.
2: Ja, ook die doen met die neus en zo, hè?
1: Juist.
2: Ja?
1: En die andere, dat is een neger.
2: Oh ja, die ken ik wel.
1: Eén is de kloon.
2: Wat vinden die? Kloon?
1: Kloon.
2: Wat is dat?
1: Een
2: zoals die schaap van Dolly.
1: Nee. Nee, een meg.
2: Wat zegt u?
1: Een meg.
2: Een meg?
1: Ja.
2: Wat is dat? Mag ik vragen? Ja, ik weet niet.
1: Ja? Een grappig figuur.
2: Oh! Ja, grappig figuur.
1: Pipo de kloon, zeg maar.
2: Pipo. Oh, een kloon.
1: Juist.
2: Oh, nu begrijp ik. Ja, een kloon, ja.
1: En,
2: dus we hebben dan een Eskimo, die neger en die kloon.
1: Ja, en een Indiaan.
2: Oh, die is leuk, ja. Die ken ik wel, die is met die veer.
1: Juist.
2: Ja.
1: En een piraat.
2: En, oh, die lijkt wel een beetje Village People.
1: Ja.
2: Zeg maar, hè. Van ja. YMCA. We gaan de brengen, joh, de YMCA. Dit liedje.
1: Juist.
2: Ja. Kan je ook zingen, die?
1: Wat zei je?
2: Kan je die ook zingen?
1: Nee. Zingen kunnen ze niet.
2: Oh, die doen dat niet.
1: Nee.
2: Maar wat doen die dan wel? Want ik snap niet, u heeft tweede prijs gewonnen vorig jaar in optocht. Ergens in Brabant.
1: Ja, in Brabant. Maar dat zijn pakken en je moet die pakken. Die moet je zelf aandoen.
2: Oh, ik denk ik krijg die persoon erbij.
1: Nee, zo is het niet.
2: Oh, je zegt net, ik krijg een Indiaan, ik krijg een neger, ik krijg Eskimo, krijg maar... clown en die andere.
1: Ja, dat klopt.
2: En nu krijg ik alleen maar die pakken?
1: Ja.
2: Oh, waar moet ik dan die mensen vandaan halen?
1: Dat is jouw probleem.
2: Oh, dus je krijgt alleen maar die pakken. En wat, en dan?
1: Ja. Je moet alleen die pakken maar aandoen.
2: Ja, en dan?
1: En dan de rest is jouw probleem.
2: En ik snap niet helemaal, waar moet ik die aandoen dan?
1: Ja, als je nou vijf personen hebt, of je trekt ze alle vijf over elkaar.
2: Ja, dat is een beetje moeilijk, hè?
1: Nou, dat weet ik niet.
2: Nee, dat is een beetje moeilijk. Nee, ik kan misschien wel voor zorgen, maar waar zou ik die aantrekken? Waar kan ik, kunt u advies maken van, nou, die dag moet je aantrekken?
1: Nou, als je op vrijdag begint.
2: Ja.
1: En je doet op vrijdag de Eskimo-pak aan.
2: Ja.
1: Dan is het nog niet zo warm.
2: Nee.
1: En je doet dan op zaterdag het kloonspak aan.
2: Ja. Maar is je gewoon, want ik heb nog nooit gezien, ik loop hier in de stad. Ik heb nog nooit gezien hoor, deze dingen.
1: Nee, maar die kun je bij jou in de stad niet gezien hebben ook, want die hebben daar nog nooit meegelopen.
2: Maar jullie lopen in Brabant gewoon met deze pakken daar?
1: Ja.
2: En die mensen niet eraan kijken?
1: Nee, dat vinden ze hier allemaal normaal.
2: Is gewoon normaal?
1: Dat is hier normaal.
2: Oh. Oké, nou en hoeveel kost hem?
1: 100 euro.
2: En dan krijg ik alle vijf?
1: Dan krijg je ze alle vijf.
2: En hoe lang mag ik die hebben dan?
1: Die mag jij zelfs houden.
2: Oh, mag ik die houden? Die is echt...
1: Ik hoef ze niet meer terug te hebben.
2: Dus je gaat niet meer dan volgend jaar weer aantrekken?
1: Nee, ik niet.
2: Mag ik dan vragen, wat gaat hij volgend jaar aan doen dan?
1: Dat weet ik nog niet.
2: Oh, die gaat nog over nadenken.
1: Misschien wel niks.
2: Niet, die heeft er genoeg van.
1: Ja.
2: Gewoon lekker thuis blijven.
1: Nou, nee, dat niet.
2: Dat niet?
1: Nee.
2: Oh. Nou oké, okay. Nou weet je, ik ga even praten dan met mijn vrouw, ik heb ook nog vrouw erbij.
1: Oh, heb je die ook?
2: Ja, dan bij? Nog drie kinderen, dus wij alle vijf kunnen aantrekken. Oh, is je wel een goede maat?
1: Dat komt daar goed uit.
2: Ja, daarom. Maar ik moet, die maat, dat is belangrijk.
1: Ja,
2: Die maat. Kan ik die wel, een beetje verknippen, zeg maar, hè, dat ik een beetje kleiner maak? Of ja, moet ik die gewoon voor die kinderen het wassen?
1: En anders heel veel kleren aandoen, hè?
2: Ja.
1: Is allemaal mogelijk.
2: Die kan allemaal?
1: Ja.
2: Nou oké. Okay. Nou, dan ga dank je. Dan ga je praten met vrouw, dan ga je terugbellen.
1: Ja, graag gedaan.
2: Oké, bedankt hè.
1: Groetjes hè.
2: Tot ziens. Dag. Doei. Dag meneer, dag. Info en

Van Soul Asylum met Runaway Train uit 1993. Het jaar waarin de allereerste aflevering van The X-Files op tv te zien was en de legendarische film Sing This List uitkwam. We sluiten het uur af en duiken terug naar 1979. Het jaar waarin Sony de eerste draagbare Walkman lanceerde met muziek van Blondie, de disco-klassieker Heart of Glass.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weeknd Show.

Welkom bij alweer het derde en laatste uur van de weekendshow hier op Langstraat FM. Boston trapt de heerlijk af met Don't Look Back. Het komende half uur vliegen we weer door de decennia's heen met muziek van onder andere Wax, Boyzone, Total Touch en The Osmonds. Maar eerst gaan we terug naar 1977. Het jaar dat de allereerste New York City Marathon werd gelopen. Hier is Curtis Mayfield met Move On Up.

krijg je 1987 Wax Bridge to Your Heart hier bij Langstraat FM. Op deze zaterdagmiddag 15 augustus zit je aan je lunch. Wens ik je een heel smakelijk eten. Zometeen weer een Nederlandse pophit. Maar eerst Boyzone, de eerste popgroep die aan het eind van de jaren 90 de internationale hitlijsten domineerde met hun emotionele ballads en ijzersterke samenzang. Tijd voor de reusachtige nummer 1 hit uit het najaar van 1998. Boyzone met No Matter What.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Een echte Nederlandse popklasse van Total Touch. Je hoorde Touch Me There uit 1996. Het jaar waarin de science fiction kaskraker Independence Day de bioscoopzalen liet vollopen en de allereerste DVD-spelers op de markt verschenen. We duiken ruim 20 jaar terug in de tijd naar 1973. Het jaar waarin de wereldberoemde Sydney Opera House officieel werd geopend en muziek van The Osmonds met Down by the Lazy River.

0: van Man at Work. We zijn zo terug met The Pet Shop Boys met It's the Sin. Maar eerst tijd voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanmiddag hebben we te maken met een hoge luchtvochtigheid en een wisselvallig weerbeeld met zon, wolken en lokale buien. Eventueel met onweer in het oosten. Vandaag loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordwestkust tot 28 tot 32 graden in het zuidoosten. De noorden tot noordwestenwind waait matig, aan zee vrij krachtig. Morgen keert de rust en verkoeling overal terug. Het wordt maximaal 20 graden op de Wadden tot 24 of 25 graden in Limburg. Verspreid over de dag trekken er wat wolkenvelden over waaruit een enkele lichte bui kan vallen. Maar zonnige momenten zijn er zeker ook. Maandag krijgen we een vriendelijke start van de nieuwe week met temperaturen van 20 tot 24 graden. Het blijft zo goed als droog met een prima verdeling van zon en wolken.

De Pet Shop Boys met It's a Sin. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de weekendshow hier bij Langstraat FM. Tot aan het einde van de show hoor je nog veel moois voorbij komen. Van onder meer Charles en Eddie, Madonna, George Baker, Natalie Imbruglia en CC Music Factory. We gaan door naar 1980, het jaar waarin Pac-Man voor het eerst in de arcadehallen verscheen. Hier zijn de Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing.

0: Nelson Eddy met Would I Lie to You. En daarmee is het bijna 1:15 geworden hier bij de weekendshow. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Ze staat midden in de belangstelling. Omringd door mannen die haar gunsten proberen te winnen. Maar mooie woorden en romantische praatjes doen haar helemaal niets meer. Ze heeft te vaak meegemaakt dat liefde de rekening niet betaalt. En daarom stelt ze harde eisen. In deze harde, kille wereld... draait het voor haar puur om harde valuta en luxe. Alleen degenen die haar van koud hard geld en luxe levens kunnen voorzien, maken nog kans op haar aandacht. Wie haar niet kan bieden wat ze wil, heeft bijvoorbeeld al verloren en mag meteen doorlopen. Ze kijkt zonder schaamte naar wat een man te bieden heeft in de materiële zin. Want status en rijkdom zijn de enige zaken die voor haar echt tellen.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: Je hoorde Material Girl uit 1985. Het jaar waarin het wrak van de Titanic werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.
2: Weekendshow. Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: George Baker hoorden we met Over and Over. We maakten een sprong naar 1997, het jaar waarin de allereerste Harry Potter boeken in de winkels verschenen. We gaan richting het einde van dit uur van de weekendshow. En ook voor de weekendshow voor deze zaterdag 15 augustus. Onderweg nog hier op Langstraat FM. De flitsende 50 met Rob de Vaan. Leuk en lekker met Michael van der Velde. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg. Dance Factory met René van der Meer en Dion Furs. En Dion Furs doet nog een uurtje extra tot aan middernacht met And the Beat Goes On. Zometeen na 1 uur Robert Sniermarny met succesnummers. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Tot volgende week. En laat je achter met Natalie Imbruglia met de mega hit Torn.

100% voor jou. Langstraat FM. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: take your love to town.
1: She's leaving now,
0: 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe twee gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Zo, die staat. En omdat het kan, Earth and Fire. En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Dat was een plaat die eigenlijk ook bij Veronica gedraaid werd. Toen ze van 192 naar 538 gingen. Tenminste, dat werd dan verteld. Maar dat was helemaal niet het geval. Hè? Trouwens, jouw originele opnames allemaal in mijn bezit van Veronica destijds. Van de etherfrequentiewijziging, ja. En leuk dat je erbij bent. Het is vandaag de 15e augustus 2026. En ik heb er heel veel platen de komende uur die ik ga draaien voor jou. De tweede, de first.

zijn begonnen met The Verve en The Bittersweet Symphony. Ja, zojuist hoorde je Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Er komt nog een kettingplaat en uiteraard twee nummer 1 noteringen hoor je. En uiteraard deze plaat van Siska Peters, de gouden oude vinyl Hollandse plaat. Hier is Dans na de zon.

Ik heb dit keer horen zingen door Tom Chaplin van Keen. Ik kreeg toen tranen in mijn ogen. Dus zo mooi dat hij dat bracht. Live on Mars was het van David Bowie. Siska Peters zat ervoor en Dans naar de Zon. We zijn Langstraat FM. We zenden uit op Midden-Brabant 8A, DAB+, Noord-Brabant 6C. En we zijn voor de FM-band te beluisteren op 106.8 voor regio Waalwijk. En voor Heusden op 105.7 FM. En uiteraard via de digitale Ziggo-kanalen enzovoorts.

zes nummers met Robert Sneermanni.

Dat was hem. Coldplay en Adventure of a Lifetime. En dat was het another 45 Ultra en Talk to You. We hebben de kettingplaat. Vorige week zijn we gestart met Seal en Crazy. Dat betekent dat we vandaag met de ei gaan beginnen. Dat is Yazoo. Hier is Don't Go.

0: Zo'n stevast een Tour de France plaat destijds met Theo Komen, kennen we hem nog? Ik vind dat het een belevenis wat minder meer is, maar het zal misschien wel aan mij liggen. Shake hoorde je, You Know I Love You. Daarvoor zat Yazoo als de kettingplaat en Don't Go. Oh ja, die plaat was trouwens ook door Van Duin gecoverd, hè, want het is zomer. Dit is Emos Ramazzotti op jouw radio.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.

Ja, dat is als je nou niet kan kiezen. Dan moet je alle platen maar draaien. Dat hebben we bij deze gedaan. Gypsy Kings hoor je en de Mega Mix. Zometeen krijg je de plaat uit 1975. En dat stond toen 15 augustus nummer 1. Dat ga je vanzelf horen. Heel erg. Hier is Tambourine op jouw radio.

kitchen bed. Cause I'm cooking, running around my brain.

Dat was dan Dillinger. Plaat uit 1977 stond dan toen op nummer 1. Daarvoor zat Kamal in die Elephant Song. Die man kwam uit Australië en had toen een grote hit van 5 weken in de top 40. En stond ook nog tot 2015 in de top 2000. Met die Elephant Song, de plaat, de opbrengst kwam geheel in de goede van de olifant in Afrika. Dat was het voor deze zaterdag. Zometeen veel plezier met de top 50. Wij spreken weer af volgende week. Geniet van het weekend en graag tot volgende week.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had geruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van een dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Nel Rodgers en Sophie Ellis-Bexer. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 33. Het is de lijst van zaterdag 15 augustus 2028. En het is voor de 342e keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven. We hebben 10 zittenblijvers, dat is eigenlijk niet zoveel. 19 stijgers, 18 zakkers. En we hebben ook nog eens een keer 3 nieuwkomers. En als we 3 nieuwkomers hebben, hebben we ook 3 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 46.

En dat waren ze dan, de verdwenen platen, door Kees op een rijtje gezet. Nu dat je weg bent van Camille, 5 keer stond ze genoteerd in de flitsende 50, want het waren niet 5 weken achter elkaar. 10 puntjes behaald en vorige week dus nog op nummer 50. 21 weken en 551 punten. Dat is voor Sam Fender samen met Olivia Dean. Rijm je in stond vorige week nog op nummer 46. En Yves Berensen, nou, flitsgijf, misschien is het tijd. Vonden we vorige week nog op nummer 35. 5 weken stond hij genoteerd en heeft 69 punten bij elkaar gescharreld. Dan gaan we eens kijken wat we deze week op het nummer 50 vinden in de flitsende 50. En dan onderaan staan maar liefst 3 oude flitsschijven. Op nummer 50 is dat 3, 2, 1 van de Bente. Plaat die staat 10 weken genoteerd en zakte weg van 36 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 45. Eska in de stad van Eska. En op nummer 48, daar hebben we de eerste nieuwkomer. En dat is de flitsschijf van vorige week. Dasha met Memo.

think of me. Memo van Dasha kwam deze week binnen, dus op een nummer 48. De flitsschijf van vorige week. En we komen dadelijk nog wat meer flitsschijven tegen. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 47. Kwam binnen vorige week op 47. Heb ik het over Criss Cross Amsterdam. En het nummer heet My Oh My. Hey.

0: My Oh My van Crisscross Amsterdam. Luza Sonza samen met Willy William. Zat 2 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 47. Nummer 46 die komt van 43. Druifsafe van Michael, Mal Smit en Neil Horan in de 24e week. En deze plaats staat 9 weken genoteerd en zakt van 44 naar 45.
1: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns Angst

9 weken zelfs genoteerd. We hebben het over Helene Fischer met Hoort en Nacht. En deze week gaat ze maar één plaats terug. Van 44 naar 45. 44 is ook een oude flitschijf. Komt van 38. Door het oog van de nacht van Vleer. Die plaat die zat 8 weken genoteerd. En 5 weken zat Anton genoteerd. Met de enige. En die komt van 42 naar 43. En 42 is deze week weer een nieuwkomer. En die heet Zonnebank. Van Ray en Beer.

Nu op nummer 42, Reja en Beer met Zonnebank. En nummer 41, daar vinden we de langs genoteerde. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat ze kunnen draaien. Olivia Dien.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: En hier is het eerste overzicht. De nummers 50 tot en met 41 van week 33 van de flitsende 50. Op nummer 50 van 38 komen Bente met 3-2-1 en oude flitser heeft 10 weken genoteerd. Op 49, daar vinden we SK in de stad van SK. Zij kwam van 45 eveneens een oude flitsschijf. Nieuw binnen in de flitsende 50. Memo van Desha. Zij was vorige week de flitsschijf. En op 47 blijven staan Mij Oh Mij, Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William. Op 46 van 43 Drive Safe van Miles Smith en Nell Horan, 24 weken genoteerd. En op 45, vorige week 44, vinden we Helene Fischer en oude flitsschijf met Hooi de Nacht. Op 44 van 39 gekomen door het oog van de naald. Flair is eveneens een oude flitsschijf. En op 43 van 42 gekomen de enige Antoon. En op nummer 42 nieuw binnen zonder bank van Ray en Beer. En op 41, daar vinden we So Easy, To Fall in Love van Olivia Dima. Die staat inmiddels alweer 41 weken genoteerd in de flitsende 50. En op nummer 40, daar vinden we een nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow van Berger.

0: today, tomorrow. De hoogste nieuwkomer is Van Bergen.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.
2: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank?
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
3: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Memo van Dasha, de oude flitskei van vorige week. Kwam binnen op nummer 48, op nummer 42, de zonnebank van Ray en Beer. En zojuist hoorde je Yesterday, Today en Tomorrow van Beren. En dat is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 40.

Danny Lefty. 2 weken lang staat ze genoteerd nu in de Frits in de 50. Vorige week kwam ze binnen op nummer 49. En nu 10 plaatsjes omhoog naar nummer 39. Ja, de langste genoteerde hebben we al gehad. Maar deze staat ook al behoorlijk lang genoteerd. Maar liefst 22 weken. Niet hoger gekomen dan de derde positie. Harry Styles zakt van 30 naar 38 met American Girls.

American Girls, dat is dan de single van Harry Styles. Deze week vinden we de plaat op nummer 38 van 30 afkomstig. En we gaan niet naar American Girls luisteren, maar we gaan naar dames luisteren uit Vlaanderen, uit België. Hoewel, er zit toch één dame uit Nederland bij. Maar goed, gezamenlijk noemen ze toch K3. En van oorsprong is dat toch een Belgische groep. De zomer van Oya Lily.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Animal is een single van Cat's Eye en verscheen op 24 juli 2026. Het nummer is afkomstig van de EP Wild, die voor augustus 2026 werd aangekondigd. Ed Sheeran werkte als medeschrijver aan het nummer mee. In de bijbehorende officiële videoclip is ook actrice Demi Moore te zien. Cat's Eye is een internationale meidengroep die ontstond uit het project Debut, Dream Academy, opgezet door HYBE en Gavin Records. De groep bracht in 2024 haar eerste muziek uit.
0: Flitsende 50, feitje.

En Animal, Cat Eye hoorde je. Twee weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 48. En nu is de plaat doorgesteken naar nummer 36. 35, dat is weer een zakker. Die komt van 32. Staat 10 weken genoteerd. Free Your Mind.

Sombre, die zat op het ogenblik met twee platen genoteerd in de flitsende 50. En deze plaat is alweer in de 25e week op de weg terug. Van 20 naar nummer 34. Dus ik denk dat het een van de laatste weken is dat we de plaat tegenkomen in de flitsende 50. En deze open ik nog een tijdje wat langer. Die zat slechts 3 weken genoteerd. Het is Ron Sanchez. Een oude flitsgeif van Marcia heet de plaat. Vorige week stond hij nog 36. En nu naar nummer 33 gestegen.

Marja, de oude flitschijf van Rolf Sanchez, dus deze week op nummer 33 en dat in de derde week. Twee keer zo lang, zes weken, staat Roxy Dekker al genoteerd in de flits in de 50. Ze is een superster, tenminste dat zingt ze zelf, maar ze zakt wel naar nummer 2.

Superstar van de Roxy Dekker, 6 weken genoteerd. Vorige week 23 en nu heeft ze de cijfertjes omgedraaid. Want ze staat deze week op nummer 32. Dan nummer 31, dat wordt de laatste van dit uur. Die komt van 33, 5 weken genoteerd van Loppen Topic, moet ik zeggen. Samen met Becky G en Sorry Papi.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Lice in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
17: Langstraat FM.
18: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
19: De nummers 40 tot aan 31. Op nummer 40 nieuw binnen. Yesterday, Today, Tomorrow van Berre. Van 49 naar 39 ging Stella Lefty met Boston in de tweede week notering. Vorige week 30, deze week 38. Een flinke zakker voor Harry Styles en American Girls in zijn 22e week notering. Van 40 naar 37, daar ging de zomer van Oya Lele van K3. En op nummer 36, ze kwamen van 48, Animal van Ketsa in de tweede week notering. Van 32 naar 35 zak Free Your Mind van Prospa en Clooney. En op nummer 20 vorige week, deze week 34, Homewrecker van Somber. En op 36 vorige week nu een lekkere stijging voor Marchar van Rolf Sanchez. Hij kwam terecht op nummer 33 met een oude flitsschijf. Op nummer 23 vorige week, deze week zak ze naar 32, Superstar van Roxy Dekker. En twee plaatsen winst voor Topic en Becky van 33 naar 31 met Sorry Papi. En op nummer 30 van 28 komen Turn the Lights Off van Justin, Jack Style en John.

0: Turn the lights off. Justin hoorde je met Jack Style samen met John. 22 weken genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 28 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

En dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Magnetic van Bauza. En Die Die van Shakira en Burna Boy. Stond vorige week er nog op de eerste plaats van de Frits in de 50. Zou dat deze week ook nog zo zijn? Nou, ik ga het niet vertellen. Pas over 2 uur, dan ga je het antwoord weten. Als je wel blijft luisteren hier zo naar de Frits in de 50, natuurlijk. Maar wij gaan nu verder met nummer 29. Die komt van 37. Staat 4 weken genoteerd. De nieuwe single van Alex Warner is dat. En dan hebben we het over Passenger.

My Body Isn't Ready. 4 weken staat Sombre met deze plaat genoteerd. Vorige week stond hij nog op nummer 31 en nu is hij doorgesteken naar nummer 28. Een plaat die maar liefst 12 weken lang op nummer 1 heeft gestaan. Dat is best wel een prestatie, want zo vaak komt het niet voor dat een plaat zo lang op nummer 1 staat. En maar inmiddels al wel 30 weken in de Frits in de 50. Is natuurlijk deze zinger van Bruno Mars. I Just Might is nu toch wel echt op zijn terugweg. Want vorige week stond hij nog op nummer 18 en nu is hij alweer naar beneden geknald naar nummer 27.

Robin van Emert samen met Donnie staan 28 weken genoteerd. Maar in de 28e week gaan ze toch nog weer omhoog. Van 27 naar nummer 25. En dan nummer 24, die komt van 29. Zat 5 weken inmiddels genoteerd in de flitsende 50. Een oude flitsschijf. Bauza komen we straks nog tegen in de top 10. Maar dit is die nieuwe single en die heet Lose Myself.

0: Isabella, smeek maar niet om mij. 7 weken lang zat ze nu genoteerd in de Frits in de 50. En ze is deze week weer een plaatsje omhoog gegaan. Van 24 naar nummer 23. Nummer 22, dat is een oude flitsschijf. 2 weken zat ze nu genoteerd. Dolce Beringen.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Break Your Heart is een single van de Nederlandse zangeres en songwriter Dolce Beringen. Het nummer werd uitgebracht op 10 juli 2026 en heeft een speelduur van 2 minuten en 22 seconden. Dolce Beringen werd geboren in 2006 en schrijft liedjes over onderwerpen die aansluiten bij het leven van jongvolwassenen. Voor deze uitgave bracht ze onder meer de singles Lucky, 18, Home is Where You Are en Tweede Kans uit. Break Your Heart is als zelfstandige single beschikbaar.
1: Flitsende 50, feitje.

Break Your Heart, Dolce Beringa. 2 weken staat ze genoteerd. Een oude flitschijf. Vorige week 41 en nu gezegen naar nummer 22. En ik kan je melden, zeg maar, dat ze dus echt goed kan zingen. Want afgelopen zondag waren we beide in Arendonk. En toen heeft ze live op de radio de voorgaande single gezongen. En dat nummer heette Lucky. En dat is trouwens ook de titel van de EP die ze binnenkort gaat...

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: En hier zijn we weer met de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30, Turn the Lights Off van Justin Jackson en John in de 22e week notering. Van 37 naar 29 ging Passenger van Alex Warren in zijn vierde week. Vorige week 31, nu 28. Somber en My Body Isn't Ready in zijn vierde week notering. Vorige week 18, nu gezakt naar 27. I Just Might van Bruno Mars, maar die stond maar liefst 12 weken op die eerste plaats. Op 26 blijven staan I'm Good van Jelly Roll in de 20e week notering. Van 27 naar 25 ging Moet Dat Nou van Robert van Hemert en Donnie. En van 29 naar 24 ging Lose Myself van Bauza. Eén plaatsje winst voor Isabelle A, maar Spik Maar Niet Om Mij van 24 naar 23. Op 41 vorige week, deze week 22, Dolce Beringer, Break Your Heart, een oude flitsschijf in de tweede week notering. En op 21 blijven staan Populair, Idly, Rolly Flex en Frenna in de 10e week notering. En op nummer 20, daar vinden we van 22 komen Emma Heesters met Hartenbrek.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartenbreker, de oude flitsschijf. 4 weken staat ze genoteerd. Emma Heesters deze week van 22 naar nummer 20 gestegen. En daar kun jij wel verandering in brengen in de noteringen van de Flitsende 50.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
3: Week in, week uit.
2: Ook jouw favorieten tellen mee.
3: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
2: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dat is www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
2: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: vandaan.
1: Nou, de zandloopsters die zal heel veel plezier hebben gehad deze zomer. Want we hebben toch wat warme dagen allemaal achter elkaar gehad, zeg maar. En dan kun je zeker op zee zijn. En dan loop je zeker door het zand heen. 9 weken staat Robert van Nemert genoteerd met zijn zandloper. Loopster, moet ik beter zeggen. En deze week zag hij wel weg van 15 naar nummer 19.
2: Een flitsende 50 feitje.
3: Meteor is een Nederlandse zanger die bekend staat om zijn Nederlandstalige popmuziek. In mei 2026 bracht hij de single Nooduitgang uit via Universal Music. Het nummer verscheen op 28 mei van dit jaar en is een persoonlijk nummer waarin Meteor een moeilijk thema aansnijdt. Het gaat over de drang om te vluchten uit situaties of gevoelens die te zwaar worden. Meteor heeft aangegeven dat het nummer is geïnspireerd door persoonlijke ervaringen, waaronder het verlies van een vriend. Hij stelde het nummer voor in Brussel op 2 mei 2026. De tekst beschrijft hoe donkere wolken de schoonheid van het leven kunnen verduisteren.
2: Flitsende 50, feitje.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor heeft al een keer op nummer 15 gestaan. Is weer langzaam aan de zakken gegaan. En nu van 25 naar nummer 18 gegaan. En dat in de tiende week dat hij genoteerd staat in de flitsende 50. Dan nummer 17. Die komt van 13. Staat 6 weken genoteerd. Maar van DJ samen met Kano Choir, moet ik zeggen. En het nummer heet Pile.

Ja, leuke plaat toch? Nummer 17 van 13 afkomstig. Dus jullie vinden hem waarschijnlijk niet zo leuk. Hij zat 6 weken genoteerd. De volgende, dat is ook weer een plaat die weer opnieuw aan het stijgen is. Heeft ook al eens een keer op nummer 15 gestaan. Langzaam gezakt naar nummer 17 en nu van 17 naar nummer 16. Maxime en Babette, samen doen ze dat met z'n tweetjes. En dat nummer heet Hoe dan ook.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesisch eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: jou. Randen van Goud van Arjen Blommen samen met Zoe Levi. Plaat heeft ooit al een keer gestaan op nummer 11, is naar beneden gezakt. En nu van 16 naar 15 weer gegaan. En dat in de 12e week dat ze staan genoteerd in de Flitsende 50.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

En dat was hier dan de top 3 van vorige week. Talk to You op nummer 3, Magnetic op nummer 2. En Die Die van Shakira en Burna Boy stond vorige week op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op een nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar wij gaan nu eerst verder met nummer 14. En dat is een zittenblijver in de 14e week. Bieber Reza en Faithless.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Edge of Desire is een samenwerking tussen de Britse producer en DJ Jonas Blue en Malieve. Jonas Blue brak internationaal door met zijn danceproducties en werkte eerder samen met verschillende internationale artiesten. Zijn muziek combineert elektronische pop met dansbare producties. Voor Edge of Fire werkt hij samen met Malieve, waarmee een nieuwe gezamenlijke release is ontstaan binnen het hedendaagse dance- en popgenre.
0: Flitsende 50, feitje.

Die je Ed over Desire hoorde je. En dat is Jonas Blue samen met Malif. 7 weken lang staat de plaat genoteerd en deze week gegaan. Van 15 naar nummer 13. En dan op nummer 12 hebben we een zittenblijver. En dat in de 11e week. Hugo samen met Salto en Jamaica. Bam bam.

Ik heb van die TikTok-filmpjes gezien, zeg maar, waar een hele grote groep mensen aan het dansen zijn. Dat deden ze bijvoorbeeld op Earth, Wind & Fire met het nummer September. Maar ook dit nummer heb ik voorbij horen komen. Jugal en Soto met Jamaica. Bam, bam. En dat vinden we in de Flits in de 50 op nummer 12. Nummer 11, die gaan we nu voor je draaien. Forever Young van DJ Lucisius samen met Milo.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: De nummers 20 tot 11. Op nummer 20 van 22 komen Hart te Peken van Emma Heesters. Vorige week 15, nu 19. Zandloopster van Robert van Hemert. En vorige week 25, nu gestegen naar 18. Meteor met de nooduitgang. 17, nu. Vorige week 13. Pijl, Movas Joe, Kano Kwar. En op 16, daar vinden we van 17 gekomen, hoe dan ook van Maxime en Babette. En op nummer 16 vorige week, deze week 15, Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Livay. En op nummer 14 blijven staan, New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Op 19 vorige week, nu op nummer 13, Jonas Blue en Maliv en The Edge of Desire. 12 blijven staan, Jamaican, Bam Bam van Hugo en Solto. En op 11 blijven staan, Forever Young DJ Licious en Milo. En op nummer 10, daar vinden we het serie van Justin DeVille.

I knew it, I knew you. Ja, Taylor Swift hoorde je. En die streek weer van 10 naar nummer 9. En Casey had voorspeld dat de plaat de top 10 zou uitvallen. Nou, het is een omgekeerde richting gebeurd. Dus stijgt weer een plaatsje. Dan nummer 8. Dat is een plaat die is blijven zitten. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. En die staat inmiddels al 7 weken genoteerd.

Bruno Mars, All My Soul. Hij zat 5 weken genoteerd en blijft nu alweer staan op nummer 7. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat die plaat toch wel langzaam omhoog zou gaan. En wie weet wel, op weg naar nummer 1. Over nummer 1 is gesproken. Deze plaat die heeft 9 weken lang op nummer 1 gestaan. Heb ik het over Alex Warner. Hij staat inmiddels nu 23 weken genoteerd. En zakt weg van 5 naar nummer 6.

23 weken lang zat hij genoteerd. 4 voor 3 van Alex Warner. En deze week op nummer 6 van 5 afkomstig. Hij is dus gezakt. Maar in omgekeerde richting gaat Cameron Winecombe met Kingdom of Fear.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

19 weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week is hij gezakt van 2 naar nummer 4. Ik weet niet hoe lang die plaat op nummer 2 heeft gestaan. Maar een behoorlijke tijd. Ik had het net eventjes willen tellen, maar ik kwam wat tijd tekort. Wie weet dat ik dat straks nog eventjes ga uitzoeken voor je. Mr. Know-it-all van Teddy Swims hebben we nu voor je klaar liggen. Het is de hoogst genoteerde ex-flitsschijf. 17 weken staat hij genoteerd. En deze week gestegen van 4 naar nummer 3.

0: een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Talk to you, another featuring Ultra 54. Ik zou nog eventjes nazoeken hoe lang Magnetic op nummer 2 hebben gestaan. Nou, dat waren er precies 8 weken. En die staat nu 19 weken in de lijst en op nummer 4. Nou ja, ik ben de hele zaak een beetje door elkaar aan het halen. Maar Kees gaat je uit de brand helpen, want die geeft een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

номер 3.

0: is de Flitsende 50.
1: Het laatste overzicht van de resterende nummers van de Flitsende 50. Van 10 tot en met nummer 2. Op nummer 10 van 9 gekomen Sirio van Justin de Wild. Van 10 naar 9 ging I Knew It, I Knew You van Taylor Swift in de 9e week notering. En op 8 blijven staan Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld, 7 weken genoteerd. Op 7 blijven staan On My Soul van Bruno Mars, 5 weken notering. En van 5 naar nummer 6 ging Alex Warren met Viva Dream. Hij stond 9 weken lang op die eerste plaats. En van 6 naar 5 ging Kingdom of 4 van Cameron Whitcomb. En van 2 naar 4 ging Magnetic van Bauza in de 19e week notering. Van 4 naar 3 ging een oude flitsschrijver Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En van 3 naar 2 ging Talk To You van Another Futuring 54 Ultra. En de nummer 1, die hoor je zo meteen van Rob.
2: Nummer 1.
3: Ja, en de nummer 1, die is even trouwens Kees nog bedanken voor het invallen. Want Erik had onverwachts een etentje. Dus Kees heeft even ingevallen met de overzichtje van de Flitsende 50. Dank je, Kees. De nummer 1, die staat nu voor de 8e week op nummer 1. 11 weken nu genoteerd in de Flitsende 50. En dan hebben we het natuurlijk over niemand anders dan Shakira samen met Burna Boy. En het nummer Die Die. Nou, wat ons betreft, bedankt weer voor het luisteren. Volgende week doen we het weer. Dunnetjes is over. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. En vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl/jouwtop5. Want zo kunnen we volgende week dan weer een hitparade gaan maken.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is de flitschijf van deze week.
1: Dancing Without You, Disco Bambino, featuring Nile Rodgers en Sophie Alice Baxter.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.

elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Info en hits. Ook in de zomer.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

De Supermatch uit 1986, Sanctify Yourself. Aan het begin van de nieuwe aflevering Peetse Platenpraat hier op Langstraat FM op deze zaterdag de 15 augustus 2026. We zijn er weer tot aan 9 uur met gevarieerde muziek. Natuurlijk een track van het album van de maand, de concertagenda en zoals gewoonlijk in de tweede uur ook nog de partyagenda. En nu muziek uit 2011 alweer van CeeLo Green. Kennen we natuurlijk van Fuck You en dit was zijn tweede grootheid eigenlijk. Bright Lights, Bigger City.

allernieuwste van James Blunt hier bij het platenpraat op Langstraat FM. Tastes Like Summer. Laten we naar 1990 gaan met een van de mooie platen van Deepest Mode. Hier is Enjoy the Silence.

Depeche Mode, terug naar 1990 met Enjoy the Silence. Laten we dan naar 2006 gaan met deze van My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade.

My Chemical Romance. Nam ons mee terug naar 2006. Welcome to the Black Parade. Dit is het allernieuwste voor Sherry Ann, die heet Niets is alleen.

Sherri-Ann, niets is alleen haar allernieuwste single audio. Laten we naar 1973 gaan met de Ray Conniff Singers en Harmony.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer voor het album van de maand. Augustus in dit programma Peters Platenparade. Deze maand het nieuwste album van Shania Twain. Dat album heet Little Miss Twain. En van dat album vandaag track nummer 1. Die heet Stranger Things.

Stranger Things, track 1 van het album Little Miss Twain. Het nieuwste album van Shania Twain. Het album van de maand augustus. In dit programma op deze platen beraden. Dus dat betekent de komende weken nog meer tracks van dit album. Nu eventjes een beetje wegdromen. Met de gedachte dat je lekker aan het strand zit. De wind door de gollen en de golven op het strand beuken. Dan heb je eigenlijk een beetje dit gevoel van Cool and the Gang. Single uit 1985. Dit is Cherish.

0: Colin Gang, Cherish uit 1985. En als we dan toch op de romantische tour zijn, ja, dan komt dit ook wel heel erg goed te passen. I'm too sexy for your love.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

I'm Too Sexy, you're the Richard Fred. Daarmee gaan we terug naar 1991. Om dan het verhaal maar een beetje compleet te maken, ook deze nieuwste single van Elaine. Mag ik vanavond bij je blijven? Oh, niet slapen.

Alle nieuws van Helene mag ik vanavond bij je blijven. Laten we naar 2024 gaan met Trekkerbolt featuring Nick Sival. En die heet No One But Time.

0: Unbreakable, featuring Nick Cheval en No One But Time kwam van 2 jaar geleden alweer.
1: Peters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Zijn er natuurlijk nog steeds niet zoveel, want de vakanties zijn eigenlijk nog maar net afgelopen. Maar morgen, zondag 16 augustus, in het theater aan de Parade in de Bos, Soul Woman treden op in de Casinozaal. En morgen in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Foo Feet in zaal Ronda. Dinsdag 18 augustus in de Slottuin in Zeist, Douwe Bob is helemaal uitverkocht. En dinsdag 18 augustus in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Alcest in zaal Pandora. Ook dat is uitverkocht. Woensdag 19 augustus, Battlesnake in de Hall of Fame in Tilburg, tezamen met Bowler. En woensdag 19 augustus in de Slottuin Zeist, Jet Rebel, ook dat is helemaal uitverkocht. En donderdag 20 augustus in het Willem II Poppodium in Bos, Michiel van Steenhoven treedt op in de Binnentuin. Donderdag 20 augustus in de Slottuin Zeist, Wies, tezamen met Diego. En donderdag 20 augustus in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Arthur Verosai in de Grote Zaal. En tot slot, vrijdag 21 augustus in de Slottuin Zeist, Jaap Reesema. Ook dat is helemaal uitverkocht. Het waren ze al de concerten voor de komende week.

0: nobody in.
1: Kwamen ze tegen in de concertagenda. Jet Rebel, komende woensdag staan ze in de Slothuizenzeist. Helaas, het is helemaal uitverkocht. Maar je hoorde een nummer van hen uit 2023. Won't Let Nobody In. Dit is de allernieuwste Lucas Graham. Before You Go.

Ook de mooie gouden oude Europese platenpraten op Langstraat FM met de Blue Diamonds en Ramona. Het eerste uur van Europese platenpraten zit er alweer bijna op. Sluiten dit uur af met Huang Chang en China. Dan zijn we zo meteen bij je terug met deel 2 van dit programma. Dan gaan we weer lekker dansen. Tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Ivana Spanja en Angela Parisi, oftewel Fun Fun, door de Give Me Your Love uit 1985. Fun Fun kwam uit Italië en scoorde leuke hits tussen 1983 en 1989. Leuke discoklanken uit die jaren. Laten we naar 2024 gaan met de Velveteers. En die heet On and On. Welkom trouwens terug bij het tweede uur van Peijs Platen Praten. Tot 9 uur zijn we nog bij je met onder andere natuurlijk heel wat leuke muziek. En ook de partyagenda staat te wachten. En zoals ik zei, de Velveteers, On and On.

Velvet Ears en On and On van twee jaartjes geleden. Ja, ik zie ze een beetje vliegen. Er zit een heel klein vliegje te vervelen hier in de studio. Ja, dat heb je soms al. Dat is de nieuwe Mauer. Waiting for.

Allen is ervoor, Mauer die heet Waiting For. Laten we naar 1995 gaan met Adina Howard. Kennen we deze Freak Like Me nog?

Adi Douwers, terug naar 1995. Freak Like Me. Dan naar 2003 met deze van K-Class featuring Kinijn. Kennen we deze nog? Talk to Me.

K-Class featuring Kinijn, you're the talk to me. Daarmee gingen we terug naar 2003 alweer. Dit is nieuwe muziek voor Ceder, die heet 1 keer jong.

Just Darko hoorde je. We could have. Leuke nieuwe single. Laten we naar 1980 gaan met een wat onbekendere van de Brothers Johnson. Zeker niet minder mooi, deze Light Up The Night.

Brothers Johnson hoorde je, Light Up The Night. Daarmee gingen we terug naar 1980. En deze die ken je vast zeker ook nog wel. Grote zomerrit in 1999 voor Ann Lee. Deze wel bekende Two Times.

Designertas, je hoorde al een nieuwste single van Jet van der Steen hier in Peitsch Platen praten. Laten we teruggaan naar 2024 wederom met Luc van Dijk en Disco Tetris.

0: Do I have time to connect this? This sounds like disco Tetris. Do I have time to connect this? This sounds like disco Tetris.
1: Luc van Dijk, Disco Tetris van 2 jaar geleden.
2: Peters Platenparade, partyagenda.
1: En laten we dan eens gaan kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan. Naast de vele festivals die hier weer waren vandaag. Ook al wat leuke feestjes in de clubs in Nederland. Alleen je moet er een stukje van huis van gaan. Hè? Ja. Clubs zijn tegenwoordig niet zo heel erg veelvuldig meer aanwezig. Maar zoals elke week weer, Brainwash in Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Ramundo, Orson Welles, Daily Mason, MC Janto op de percussion, Danique en in de andere zaal vind je ook Lozado. En nog een leuk feestje in Amsterdam, de Thuishaven Nachtshow vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend met niemand minder dan Benny Rodriguez, Easttown, Solmes Transit System, ook daar. En dan in Toffler Rotterdam, ietsje dichter bij huis, vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend ook een lekker feestje met Underdogs, Brandon, Chris Brooks, Lemordo, Lozo, Nick Garcia, Rayen en Wes Kolstok. Dan nog een leuk feestje in Amsterdam in het Sieraad vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Daar Collet, heel de nacht lang met lekkere techno. Basis Utrecht ook een lekker technofeestje vanaf 12 uur tot 6 uur in de ochtend met daar Gory in de Private Patient en Check. En tot slot nog een leuk feestje in Amsterdam in Telatec. Vanaf 11 uur tot 8 uur in de ochtend. Met daar Attack, Blue Command, Kism Us, Hafa, Heem, Martinu, Move D, Nothing, Telford en Vera Lokdanidi. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag, de 15 augustus. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stappen zien toe.

Voodoo en Serrano hoorde je met Blood is Pumping hier in Peijs Bladenbraden, nummer uit 2002 alweer. Kennen we People's Choice nog van de grote hit, hoe heet die ook weer? Even denken, Do It Any Way You Wanna, inderdaad. Leuke hit uit 1975, maar ze hebben meer mooie platen gemaakt. Onder andere deze uit 1976. Die heet Jam Jam Jam, All Night Long.

Jam, jam, jam, all night long. Je hoorde People's Choice. Daarmee gingen we terug naar 1976. En dat is ook zo lekker. Maar dan 10 jaar later in 1986. Kowali Badaru. De Chief Inspector.

Wally Badaroog en de Chief Inspector. Daarmee gaan we terug naar 1986. Dit is de allernieuwste voor Afrojack, die heet Monopoly Man.

Maar hij is lekker de nieuwe Afrojack. Een beetje de sound zoals Nick eigenlijk begon. Toen hij nog niet bekend was. Kende ik hem vanuit de clubs. Kwam hem elke week eigenlijk wel tegen. De nieuwste zanger van hem die heet Monopoly Man. En zo kwam ik er weer aan het einde van deze aflevering bij de platenverhalen. Van deze zaterdag de 15 augustus. Zometeen Dance Factory. En daarna ook nog tussen 11 en 12 en de beat goes on. En morgenochtend tussen 7 en 9 kun je weer wakker worden met Erik van Vliet. En voor de wekker wakker. We sluiten af met nieuwe muziek van Justice Malik. Wil je de playlist van het programma nalezen? Dat kan. Hij is te vinden op de Facebookpagina van Peters Platenparaden. Kun je gelijk een reactie kwijt. Ik wens je verder zaterdagavond verder. Fijne week. En graag ben ik er weer volgende week zaterdag tussen 7 en 9. Tot dan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there. Dance.

0: welkom bij een nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM. We begonnen met Goldie Alexander en Show You My Love. En voor de even meer is hierbij tot 9 uur op de donderdagavond en zaterdag. In de herhaling natuurlijk, zoals je dat van ons gewend bent.
1: Thursday night, get your groove on, so funk disco, boogie to the beat.
0: Even lekker terug in de tijd op deze donderdagavond. René van der Meer is hier tot 9 uur. En straks tussen 9 en 10 natuurlijk Dion Vers van de LP Nightclubbing. Vind ik ook zo'n mooie titel voor een LP. Ja. Je hoort het een beetje kraken. Hij komt ook echt, zoals bijna alles hier, vanaf vinyl. Grace Jones, I've seen that face before. Welkom op Langstraat FM.

mysterieus. Zomers, zweterig, plakkerig. Want we hebben toch een paar plaknachten achter de rug weer. Nightclubbing, zo heette de LP van Grace Jones. Daar staat ook Pull Up to the Bumper, staat daarop. Maar wij kozen deze Strange, I've Seen That Face Before, Libertango. Dat komt er dan weer achteraan, hè? Ja. Onderweg muziek van Cerrone. En we hebben nog een hele leuke verzoekplaat van André Kuipers uit Sliedrecht. En een verzoekje van Johan Duivensloot, zoals te doen gebruikelijk. Hij is er iedere week bij. De Rap en Hip Hop Classic heb je ook nog van me te goed. Dus blijf lekker luisteren hier op 106.8 FM, Langstraat FM. En anders via Ziggo kanaal 917, KPN 1042 en natuurlijk overal op DAB+. Verzoekje van Johan Pouché. Dat heet Don't Take Your Love Away. Komt uit 1984.

Pouché. Speciaal voor JD. Don't take your love away. Weer een uitstekende keuze van onze Johan. Hè? Hij is er elke week bij. Een beetje mede muziek samenstellen is hij geworden. Hè? En dat vinden we mooi, want hij heeft altijd leuke plaatjes. En over leuke plaatjes gesproken. Oh, dat geldt ook voor deze narrator Michael Walden. Hij was naast zanger ook drummer, songwriter. En hij heeft gewerkt met onder andere Whitney Houston, Aretha Franklin, George Benson, Sister Sledge, Al Jarreau, The Four Tops, Stacey Ledisor. Nou, dan heb je wat op je... Hoe doe je dat? Ik wil even niet opkomen. Maar narrator Michael Walden. En in de zomer komt deze plaat altijd terug. Want het gaat over de Summer Lady.

0: Say what?
1: Viens avec moi, chérie. Oh. Goûte dans l'amour.
2: Je m'appelle Monique.
1: Sans chaleur.
0: Oh. Hey, but can you speak some English?
1: Je veux te brûler.
0: Brûler?
1: Suis-moi.
0: Suis-moi.
1: Suis-moi.
0: Oh, baby, get back. You can do it for both of
1: us. Suis-moi. Vas-y, vas-y. Ow. Écoute, attends.
3: Ah, het helemaal gek die Nora de Michael Bolden. Dat heb je met die vakantieliefdes, heb jij die ook gehad? Ik denk iedereen wel zo'n beetje, hè? Als je in het buitenland zat. En dan ontmoet je een meisje. Je m'appelle Monique. Summer lady. Heel erg toepasselijk bij deze tropische temperaturen, want het was vandaag weer echt enorm heet. Ik stond van de week met de buurvrouw te praten van mij. En die zei, het kan mij niet lang genoeg duren. Al wordt het 38, 40 graden, ik geef er niks om. Heerlijk, zei ze. Ik zeg, nou... Ik zeg, ik zit graag buiten. In de winter kun je niet buiten zitten, want dan is het te koud. Sneeuw, regen, storm. En dan denk je, de zomer komt eraan. Kun je lekker buiten gaan zitten. Maar ja, dat zit er eigenlijk ook niet in, hè. Want ik ga niet buiten zitten met deze temperatuur, nee. Al volgende week wordt het wat minder. Dan wordt het 4, 25 graden. En dat is toch wel een stuk aangenamer, als je het mij vraagt. Goed, zo heeft iedereen zijn voorkeur. Van 1984 gaan we naar 1976. Toen kwam deze plaat uit, maar in Nederland verscheen hij pas in de hitlijsten in april 1977. Ik heb het over Cerrone. Hij heeft veel mooie muziek gemaakt, maar mijn voorkeur gaat nou toch met deze temperaturen naar deze Love in C minor. De plaat duurt 18 minuten, maar schrik niet. We hebben gewoon de single edit deze keer gepakt. Ja.

Het is ongekend. Wat een fijne plaats. Rowan uit 1976 dus, maar hier in Nederland pas een grote hit in 1977. Love in C minor. Volgende plaats is er eentje van McFadden en Whitehead. En die waren de vaste huisproducers van het Philadelphia International Records label. En die stonden ook aan de wieg van het succes van onder andere Harold Melvin en de Blue Notes, Archie Bell en de Drells, de OJ's en ga zo maar door. In 1979, jawel, je hoort het goed. In 1979 namen ze een LP op 1, No Stopping Us Now. En een jaar later kwamen ze met hun tweede, I Heard It in a Love Song. En daar ga je zo meteen naar luisteren. En die plaat, I Heard It in a Love Song, ja, dat blijft gewoon een feestje om die te draaien. Je luistert naar Dance Factory op Langstraat FM. Wil je reageren? Dat kan naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Maar je kunt ons ook appen. En dat doe je naar 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10. Nou, ben je er klaar voor? McFadden en Whitehead. Deze keer niet één No Stopping Us Now, want die horen natuurlijk ontzettend vaak op de radio. Maar deze. En hoor eens. I heard it in a love song. Op een zwoele zomeravond. Hoe lekker wil je hem hebben? Zo dus.

McFadden and Whitehead. Hoor die lekkere poeh, die disco geluidjes, ja. Dat slingertje zo een jaar of 40, 50 terug in de tijd, hè. Ja, zo oud zijn we al, ja. Dat is echt zo, tenminste. Ik praat namens mezelf. Maar de gemiddelde luisteraar van dit programma althans, zal misschien ook al een beetje zo tussen de 40 en de 65 zitten. Maar de jeugd vindt het ook steeds leuker, merk ik. Al die oude platen, ze komen weer een keertje terug in gesampelde house-deuntjes. Ja, en ik merk het ook aan 20, 25-jarigen die zeggen, hey, die plaat die ken ik. En dan laat ik ze even het origineel horen en dan worden ze meteen weer eventjes wakker geschud. Hè? Zo is het maar net. Dance Factory. Langstraat FM. Een LP op de draaitafel liggen van Arcade. Dance Classics The Ballads. Nou klonken de cd's van Arcade al ruk, maar dit... Ah, het gaat net, het gaat net. Ja.

0: we passen de muziek een beetje aan de temperaturen. Een beetje lekker langzaam, een beetje sloom. Je hoeft je eigenlijk niet zo druk te maken, hè? Nee.
1: Please welcome the resident DJ of the Soul Parties. This is Mr. D.
2: Dance Factory.
0: Nou ja, we hebben allebei zo'n jingle. Een vooraankondiging van Mr. D. Laten we het daar maar op houden. Lion Vusje hoort hem zo tussen 9 en 10 uur. En als je op zaterdag luistert, natuurlijk wordt het herhaald. Tussen 9 en 11 uur. Dit is Sunrise met een Z. Dat was de voormalige begeleidingsband van de Isley Brothers. Ze hebben een plaatje gemaakt. Who's Stickin' It?

zei het al, we passen de muziek een beetje aan de temperaturen buiten. En dit is ook tevens een verzoekje. André Kuipers uit Sliedrecht, die luistert gewoon iedere week lekker online naar Langstraat of hem. Hij zegt, kun je Close the Door draaien van Teddy Pendergrass? Nou, met veel liefde en plezier, André.

Dat is ook wel lekker dit, hè? So good. Close the Door, Teddy Pendergrass was dat geduid hier op Langstraat FM Dance Factory. Iedere donderdag tussen 8 en 10 en zaterdag tussen 9 en 11. FM 106.8, Ziggo 917, KPN 1042 en overal in de regio op DAB+. Ja. Als je op zaterdag luistert, komt dit goed uit, want dit is Saturday Night. We gaan luisteren naar T-Connection.

0: Have no fear. Have no fear. Have no fear. Renee is here.
1: T-Connection. Saturday Night. Wat een fijne plaat is dat. En dat geldt ook voor deze uit 1980. The Brothers Johnson. We're gonna light up your night. Op Dance Factory Langstraat FM.

0: 46 jaar oud. Want 1980, dat klinkt altijd zo dichtbij, maar het is gewoon bijna een halve eeuw geleden. We kennen de Brothers Johnson natuurlijk van Stomp en dit was Light Up The Night.
1: The Disco Factory Dominator, here's René.
0: En het is tijd voor de rap en hip-hop classic.
2: You're about to be possessed by the sounds of MC Rawface and DJ Easy Rock.
0: Hit it!
3: Hit it!
0: Rob Bass, zijn het zelf al, en DJ Easy Rock in de rap en hip-hop classic voor deze week. It Takes Two. Met natuurlijk dat. Dat dus. Dat lekkere loopje erin, hè?

Daar kun je niet bij stil blijven staan. Hè? Althans, ik niet. De rap en hip-hop classic, dat was Rob Bass en DJ Easy Rock It Takes Two. En de laatste plaat is van de soulzanger, de beste soulzanger die de 80's heeft voorgebracht. Ja, dat staat hier op mijn briefje. We hebben het over Luther Vandross met natuurlijk de baspartijen van Marcus Miller. Ga daar eens lekker voor zitten, hoor. En Eric G vindt het ook mooi, hoor. Ja. Nou, de kenners die weten natuurlijk dat het gaat om She's a Super Lady. Ik neem afscheid van je. Veel plezier met Dion Vug zometeen. En wij spreken elkaar volgende week weer. Op donderdag of op zaterdag. Net hoe je wilt.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Philly Sounds Works presents Earl Young, The Tramps. De kenners hadden het herkend. Welkom op het tweede uur Dance Factory. Wat lekker gewoon als je in Antwerpen loopt en je scoort deze plaat gewoon voor een eurotje. Ja, dat kom je niet al te vaak tegen. En dan is het altijd de fear of missing out. Was ik maar een uurtje eerder geweest, dan had ik misschien meer plaatjes kunnen kopen voor die euro. Maar ik was al lang blij met deze track, want je komt er niet zo vaak tegen. En het was lekker op te draaien, zal ik maar zeggen. Ja. The Tramps dus. Wat een lekkere plaat was dat. En wat gaan we vandaag doen? Nou, Eric G is in de house, dat weet je. Hij komt met een DJ-producer met de oude sound. Jawel.

welkom op jouw Langstraat FM, het tweede uur. René heeft al er een uurtje op zitten. En dat was heerlijk om naar te luisteren, ook weer deze week. Bedankt daarvoor, René. En we gaan door tot 10 uur of tot 11 uur. Wellicht zit je te luisteren naar de herhaling op zaterdagavond. Soul Funk Disco. Maar vanavond met een overdosis aan funk, kan ik je vertellen. En om dat een beetje kracht bij te zetten, trappen we af met deze heerlijke aura. Coming to get to you. Zeker lekker nog een uurtje Dance Factory.

0: Oh, wat is dat toch goed, hè, Aura? Een van mijn favoriete platen in het hele genre is Make Up Your Mind. Maar deze kwam ik van de week tegen. Ik denk, boah, Aura is een offspring van de band Slave. Dat weten we inmiddels, vertel ik wel vaker. En daarmee staat de muziek natuurlijk ook garant voor kwaliteit.
1: Please welcome Mr. D.

Ja, deze plaat kom ik tegen in Haarlem en ik had het jullie vorige week al beloofd. Toen draaide ik Silver Shadow, dat is de A-kant. Maar de B-kant, jongens, In the Heat of Passion. Wat een dikke plaat is dat ook, zeg. Ik heb het over AM Records en dan heb ik in dit geval heb ik het over Atlantic Star.

ze kwamen oorspronkelijk uit New York als, en begonnen daar als de band Star. Naderhand zijn ze verhuisd naar California. 8-9 mensen waren het, geloof ik. En daar tekenden ze bij AM Records. Van Herb Albert inderdaad, ja. En toen hebben ze er Atlantic voor gezet. Atlantic Star.

0: een van de grote bands uit die tijd. Wat hebben die toch ook veel, heel veel goede muziek gemaakt. En dit was dus de B-kant van Silver Shadow.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: En we knallen door met heerlijke muziek. Wat denk je hiervan, zeg hij? Dynasty. Heel veel goede albums gekocht en gemaakt. En ik kocht ooit de verkeerde. Ja, maar hoewel ze zijn...

Ja, Here I Am, weer zo'n heerlijke track van Dynasty. Ja, hij kocht ooit een van de mindere LP's, maar die was alsnog goed hoor. Ze maakten gewoon fantastische muziek. Ze zijn ook echt iconisch uit die tijd. Dat durf ik zo wel te zeggen. Maar dat doen we alleen maar op donderdagavond en zaterdagavond. Hè? Iconische bands draaien uit die tijd, jawel. En na het succes van Change besloot Jacques Vet Petrus iets nieuws te gaan oprichten. En dat was de BB&Q Band. Vernoemd naar de drie stadsdelen in New York. Brooklyn, Bronx en de Queens.

Now your wish is my command. I am your genie. De BB&Q band. Wat schuurt dit toch dicht tegen de SOS band aan, zeg. Maar dit heeft wel overduidelijk ook dat SOS band sausje, ja. On the Beat, dat was hun allergrootste hit. Maar deze mocht er ook zeker zijn. Zeker. Ja, oh, een fijne plaat allemaal. Heb jij zelf nou ook zo'n fijne plaat in gedachten met een leuk verhaal erbij over wat jij allemaal meemaakt in die discotijd? Stuur dat gewoon eens even op naar info@langstraatmedia.nl. Daar zijn we heel blij mee en dat horen we gewoon graag. Verzoekjes kan ook, hè? 06-21-21-3210. En ik hoor Something Grooving. We luisteren naar Ingram.

zeg nou zelf, waar hoor je dit? Ja, dit hoor je alleen op jouw Langstraat FM. Dit hoor je op Dance Factory. Jouw favoriete disco en boogie show. Ja. Je luistert naar de Ingram Kingdom. De Ingram Family. Ze schreven veel muziek voor ook andere artiesten. En jawel, als je denkt Ingram, jawel, inderdaad. James Ingram is de man die je hier hoort op de vocalen. Smooth and grooving. En dat blijven we nog even doen. Ik zei het al, heel veel funk. En ik hou me aan mijn woord.

vaak als je gewoon die funkhoek induikt, dan kom je zo ook een beetje richting die soul, jazz en een beetje fusion-achtige sound. En daar klinkt dit naar. Sweet Nothings. En je luisterde naar Jeff Tyzek. Always a better music mix.

Deze man hoorde daar ook wel bij hoor. In die jazz fusion hoek maakte hij veel goede muziek. Maar hij had ook zijn commerciële uitstapjes. En daar was hij ook muzikaal genoeg voor. Dit was er eentje van Donald Burden. Ja ja, Lovers Come Around. Dat heerlijke Elektra label. Waar zoveel goede muziek op is uitgekomen. Onder andere ook Patrice Rushen. En zij dook naderhand ook een beetje die soul jazz hoek in. Met Lee Rittenhauer. Maar dit is Donald Byrd.

0: een van de platen die op de wishlist staat van Peter Schouten. Peter Schouten, hij komt straks weer aan botten bij And The Beat Goes On. Dat is naar Dance Factory. Lekker non-stop, al die heerlijke disco tracks. En ook een beetje housey-achtig. Daar gaan we iets omhoog in de BPM's vaak, ja. Robbie Koster doet daar aan mee en ik zelf ook. Donald Byrd and Love Has Come Around.
1: Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat.
0: Ja, je weet het. Eric G is in the house. En hij komt deze week met een voortreffelijke track van Jody Watley. Samen met Alex DiCiao.

Ja, party till the early morning to the break of dawn. En Joe, die lacht er een beetje bij. 67 jaar is inmiddels deze Jody Vanessa Wardley uit Chicago. The second time around, a night to remember. I can make you feel good. Ze was natuurlijk de lead zangeres van Shalamar. Maar het leuke van dit verhaal is, dit is natuurlijk weer geproduceerd en ook geremixed door onze grote vriend Alex Di Ciao. En die kwam vroeger nog alles voorbij. Als ik een goede mix had gemaakt, dan kreeg ik hem op de app en dan zei hij, Dion, goh, wat klonk dat toch weer lekker. En toen dacht ik, Alex Di Ciao, damn, dat is wel een hele goede producer uit Italië. Dus daar hadden we een soort samenwerkingsverbandje mee. Hij stuurde veel van zijn eigen werk destijds op naar, niet naar Dance Factory, dat was toen nog Disco Factory. Maar Alex Di Ciao, wat een lekker werkje afgeleverd. Samen met dus deze Jody en Vanessa Wardley. En we gaan door. Door met Leroy Hudson. Begin jaren 80 bracht hij Paradise uit. Hoor deze grooves aan en daar luister je gewoon al. Daar ben je al getuige van. In jouw wekelijke dansfabriek. Jij staat op die dansvloer en denkt, goh, weer zo'n lekker basriffje zeg.

Paradise van Leroy Hudson. Maar eindelijk wilde ik dit mijn AI-track maken van deze week. Mocht het niet zo zijn dat deze Leroy Hudson gewoon bestaat. Ben ik even blij dat ik dat niet gedaan heb, zeg. Nee, ik denk ik duik er even in. Maar ik weet wel dat deze track en deze remix, die is wel bewerkt door AI. Dus die heeft daar een soort vrije interpretatie op gemaakt. Zo vertaal ik het een beetje. Dat maak ik er een beetje uit op eigenlijk. En we gaan eruit met een heerlijke smooth track. Deze slow jam. Hem draaien we ook graag in deze show. Kashif, tot volgende week. We hebben het graag gedaan voor jullie weer deze week. Ik zeg, maak er nog een heel mooi weekend van.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.